0: tanker zou daar op brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiase marine die in de buurt was. Het is al het zevende schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. In het oosten van Oekraïne, nabij de stad Kharkiv, zijn zeker 3 mensen gedood bij een aanval van het Russische leger. Ook Kharkiv zelf werd aangevallen, meldt de lokale overheid. Daarbij zouden zeker 6 mensen gewond geraakt zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Kein Tijn wil dat het wetsvoorstel om railschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Kein Tijn reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt. Ook bij eerdere protesten was er geweld. En ook minister van Justitie Verlinde reageerde al op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook, want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: En meer dan 1/3 van de Belgische bedrijven gebruikt al artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de overheid. Het gaat om cijfers van vorig jaar. Toen gebruikte ruim 34% van de Belgische ondernemingen zeker 1 AI-toepassing. Het jaar voordien was dat ruim 24%. Ons land staat daarmee in de Europese top 5. In andere Europese landen gebruikt gemiddeld 20% van de bedrijven al artificiële intelligentie. AI wordt vooral ingezet bij de administratie, onder meer bij de boekhouding of de marketing. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer, later buien en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Excellent. Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
2: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
3: Oh, kom, we gaan op ons doel af en scoren.
2: Ja!
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Score op excellent.be.
5: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en de controlekamer van het schip onder vuur genomen hebben. Op de olietanker zou daarop brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiaanse marine die in de buurt was. Het is al het 7e schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. OpenAI, het bedrijf achter de artificiële intelligentie-app ChatGPT, wil naar de beurs gaan. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. De aanvraag om een beursgenoteerd bedrijf te worden is ingediend. Een week geleden diende Anthropic, een van de belangrijkste concurrenten van OpenAI, ook al een aanvraag tot een beursnotering in. In Noorwegen moet Marius Borkhoijby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, voorlopig toch in de cel blijven. Hoijby had eerder een verzoek voor een voorwaardelijke vrijlating ingediend om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Een rechtbank had geoordeeld dat Hoijby voorwaardelijk vrij kon komen, maar het Noorse Openbaar Ministerie, zo is het, is daar nu tegen in beroep gegaan. En dus mag hij voorlopig de gevangenis niet verlaten. Hoijby zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Hij staat onder meer terecht wegens verkrachting. En minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat het wetsvoorstel om ruilschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Quintin reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld. 8 mensen werden opgepakt. Ook bij eerdere protesten was er geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde al op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
3: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook, want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
2: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer, later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van Libanon zijn gisteren al zeker 14 doden geteld na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op 2 dorpen en op de stad Tyrus. Er werden ook zeker 18 gewonden geteld. De Israëlische premier Netanyahu bevestigde gisteren nog dat Israël en Iran elkaar voorlopig niet meer zouden bestoken met raketten na de escalatie van de voorbije dagen. Maar de aanvallen in Libanon gaan dus wel nog onverminderd door. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en de controlekamer van het schip onder vuur hebben genomen. Op de olietanker zou daarop brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiase marine die in de buurt was. Het is al het 7e schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. Karim Khan, de hoofdaanklager van het internationaal strafhof, is geschorst. Hij wordt door een medewerkster beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De klachten dateren al van 2024. Na een intern onderzoek is nu beslist om de man te schorsen. Later wordt beslist over een mogelijk ontslag. Khan zelf ontkent de beschuldigingen. De hoofdaanklager vaardigde de voorbije jaren onder meer aanhoudingsbevelen uit tegen de Israëlische premier Netanyahu en de Russische president Poetin. En minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat het wetsvoorstel om relschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Quintin reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel gisteren na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt en ook bij eerdere protesten was er al geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer. Later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers van de onderwijsbetogingen in Brussel de voorbije dagen. Ook gisteren was het weer onrustig en werden agenten bekogeld. Er mag geen straffeloosheid zijn, zegt minister Verlinde.
3: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil relschoppers laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Daarover is een wetsvoorstel klaar. Hij wil dat het snel wordt goedgekeurd. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op 2 dorpen en op de stad Tyrus. De voorbije dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar de Israëlische premier Netanyahu wil de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet stopzetten. En door de recente aanvallen tussen Israël en Iran heeft ons land het Belgisch consulaat-generaal in Jeruzalem tijdelijk gesloten voor publiek. Het is niet duidelijk hoe lang de sluiting zal duren. Dat hangt af van de ontwikkelingen de komende uren en dagen, meldt Buitenlandse Zaken. Zij raden ook nog altijd niet-essentiële reizen naar Israël en Jeruzalem af. In Oud-Turnhout hebben heel wat mensen gisteravond een laatste groet gebracht aan Margriet Hermans. De zangeres overleed vorige week. Ze wist pas sinds enkele weken dat ze kanker had. Ze is 72 geworden. Ook gisteravond bleek dat ze nog altijd erg geliefd was.
4: Ik wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans, die we toch in de Kempen als een icoon aanschouwen. Ik denk dat we allemaal haar glimlach en wat dat ze allemaal voor ons heeft betekend enorm gaan missen.
5: Dat doet iets. Ik kan dat niet beschrijven. Dat is zelfs dan precies of mijn moeder is gestorven.
6: Dat was de eenvoud zelf. Ik heb haar dat toen ook nog gezegd van, je bent echt een vrouw naar mijn hart.
2: Woensdag vindt de afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans plaats in de Landloperskapel van Merksplas. De Amerikaanse president Trump is uitgejouwd door duizenden basketbalsupporters in Madison Square Garden in New York. Daar is de NBA-finale tussen de Knicks van New York en de Spurs van San Antonio aan de gang. Door de komst van Trump waren er extra strenge veiligheidsmaatregelen in en rond het stadion en daar waren de supporters niet van gediend. Voor de Knicks is het van 1973 geleden dat ze nog eens kampioen werden. Het weer, de dag begint droog, maar later komen er buien en misschien zelfs onweer. Temperaturen tot 18 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: zie. Want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoeboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. De tijdloze live.

0: Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: De relschoppers moeten bestraft worden. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de relschoppers van de onderwijsbetogingen in Brussel. Ook gisteren was het weer onrustig en werden agenten bekogeld. Dit moeten we echt bestraffen, zegt minister Verlinde.
2: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Ken Tijn wil de relschoppers laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Daarover is ook een wetsvoorstel klaar en hij wil dat dat snel wordt goedgekeurd. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% tegenover 2024. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Bedrijven kunnen veel verschillende dingen doen met die artificiële intelligentie, zegt de dienst Economie.
3: De meest gebruikte toepassingen zijn onder andere tekstanalyse, het produceren van geschreven en gesproken content, het automatiseren van bedrijfsprocessen, als ook, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, machine learning, waarbij computers gaan leren van hun eigen data en hun eigen ervaringen.
1: In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger. Het ging om luchtaanvallen op twee dorpen en ook op de stad Tyrus. De voorbije dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd. Maar de Israëlische premier Netanyahu wilde aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet stopzetten. Door de recente aanvallen tussen Israël en Iran heeft ons land het Belgisch consulaat-generaal in Jeruzalem nu ook tijdelijk gesloten voor het publiek. En Buitenlandse Zaken raadt ook nog altijd niet-essentiële reizen naar Israël en Jeruzalem af. De Rode Duivels zijn gisteravond rond 11:30 onze tijd aangekomen in Seattle, in het westen van de VS, voor het WK-voetbal. Het is daar 9:00 vroeger dan hier in België. Nadat ze geland waren, stond er al een eerste lichte training op het programma, zodat de spelers zich konden aanpassen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt België dan zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Wisselvallig liever met buien en vrij veel wind. Lokaal kans op onweer en tot zo'n 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. Ook donderdag en vrijdag nog geregeld wat buien. En bij dezelfde temperaturen. Het weekend dat wordt dan weer mooier en warmer.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: De tijdloze live.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Deze week bij

0: Stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
2: De relschoppers moeten bestraft worden. Ook gisteren was het weer onrustig in het centrum Brussel tijdens de protesten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Er zijn opnieuw dingen vernield en agenten zijn ook opnieuw bekogeld geweest. Dit kan niet. Het gerecht moet dus echt wel zijn werk doen, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
3: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil de relschoppers ook laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Daarover is een wetsvoorstel klaar en hij wil dat dat snel ook wordt goedgekeurd. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% tegenover 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat het niet altijd makkelijk is om op een goede manier met AI te werken. Dat zegt de dienst Economie.
4: De belangrijkste obstakel blijft het gebrek aan interne expertise en vaardigheden. En verder noemen bedrijven ook juridische onzekerheden en zorgen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy. Maar ook de prijs blijft een belangrijke belemmering voor vele bedrijven. Met name grote bedrijven die vaak duurdere toepassingen nodig hebben.
2: Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken ze wat allemaal op het goede pad te zijn. Dat zegt het OCAT, de veiligheidsdienst die de dreiging in ons land analyseert. Meer dan 10 jaar geleden vertrok vanuit ons land meer dan 100 vrouwen naar Syrië en naar Irak. Vaak met hun man of broers om zich daar aan te sluiten bij de terreurgroepen zoals IS, dat ook in ons land aanslagen pleegde. Intussen zijn er enkele tientallen teruggekeerd. 4 van die vrouwen getuigen nu voor de allereerste keer in een nieuwe podcast van VRT Nieuws, Vrouwen van IS.
5: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
6: Je zag ook direct hele grote wapens, kalasjnikovs, en ik dacht zo, oei, ja nee, nu ben ik een stap te ver gegaan.
7: We konden ook die tijd timen. Om de 8 minuten kwam er een raket op ons af.
8: Tikkende tijdbommen. Ik denk dat die tijdbom dan wel was afgegaan.
2: Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een olietanker aangevallen, die op weg was naar een Iraanse haven. Er brak brand uit op het schip, maar de bemanning werd gered door de Indiase marine die in de buurt was. Het is het 7e schip dat door de Amerikanen is gebombardeerd. In het zuiden van Libanon zijn gisteren ook zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na luchtaanvallen van het Israëlische leger. Door de recente aanvallen tussen Israël en Iran heeft ons land ook het Belgische consulaat-generaal in Jeruzalem tijdelijk gesloten voor het publiek. Buitenlandse Zaken raadt ook nog altijd niet-essentiële reizen naar Israël en Jeruzalem af. De Rode Duivels zijn gisteravond rond 11:30 onze tijd aangekomen in Seattle, in het westen van de VS, voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan hier in België. Nadat ze geland waren, stond er al een eerste lichte training op het programma, zodat de spelers zich konden aanpassen aan het grote uurverschil. Volgende week maandag speelt België dan zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Het is eerst nog droog en zonnig vandaag, maar er komen meer wolken met buien en ook veel wind. En we krijgen temperaturen tot zo'n 17 graden. Morgen de dagen daarna blijft het wisselvallig. Het weekend, dat wordt wel droger en warmer opnieuw, rond zo'n 25 graden.
1: De tijdloze staat op.
9: De tijdloze.
1: Sophie Engelen.
10: Hey, goedemorgen. Het is dinsdagochtend en het is grijs. Dat is de harde realiteit. Maar gelukkig staan we samen op en mag je nog heel even dromen met Eurythmics Sweet Dreams.
1: De tijdloze staat op.

Ik hoop dat jouw dreams ook sweet waren. Maar nu is het dinsdag. Ja, we zijn aan de dag begonnen. En de Stones komen ook meedoen. Ze brengen in juli een nieuw album uit. Mick Jagger staat te popelen om terug op tour te gaan. Dit is een iets recenter nummer van de Stones. Was geen supergroot hit, maar wel leuk. Doom and Gloom.

Under the Milky Way van The Church. Sly Stone, die overleed exact 1 jaar geleden. Je kent hem vooral als frontman van Sly and the Family Stone. Een band die in de late jaren 60 en 70 echt de muziekwereld op zijn kop zette. Funk, soul, psychedelica, rock, ze mixten het allemaal door elkaar. En het klonk verdekkig goed. En niet alleen hun muziek was baanbrekend, maar de band op zich ook. Ze waren echt een van de eerste die echt divers waren. Zwart, wit, mannen, vrouwen. Iedereen stond daar gewoon samen op het podium. En in die tijd was dat niet vanzelfsprekend. Echt een gamechanger. Zowel muzikaal als maatschappelijk. Dit nummer ken je ongetwijfeld. Everyday People, Sly and the Family Stone.

0: De Family Stone, Sly Stone, exact 1 jaar geleden overleden. Aan welke plaat heb jij nu nood op deze dinsdagochtend? Laat het me gauw weten, dan speel ik ze. Tijdloze kanaal op VRT Max, daar moet je zijn.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: De tijdloze staat op.

0: So Flute van Saint-Germain.
1: De tijdloze staat op.
0: Elke dag bewaar ik een plekje voor een van jullie suggesties. En jullie komen altijd met fantastische keuzes. Goedemorgen, beste Sven.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Hoe gaat jouw dinsdagochtend?
2: Voorlopig nog rustig. De kindjes zijn bezig met zich klaar te maken. Ik ben ondertussen aan het wachten tot ik ze naar school moet brengen. Dus het is nog chill. Het is nog rustig vandaag.
0: Oké, zo wel een beetje een ochtendrush. Maar bij jou is dat een rustige ochtendrush. Dat is ook de eerste keer dat ik dat hoor.
2: Ik heb mijn kinderen goed opgeleerd dat ze het heel zelf kunnen doen.
0: Heerlijk, heerlijk Sven. Goed bezig. En dan heb jij tijd om jouw favoriete nummer aan te vragen op de radio. Een nummer dat je nodig hebt op een dinsdagochtend. Even hard nodig als een koffie. Of hoe moet ik het zien?
2: Het is een nummer dat ik ieder jaar aan het begin van de zomer wel opleg. Het had over Summer Here Kids van Granddaddy. De titel legt wel uit. Het is het begin van de zomer. Ik vind het gewoon super plat. Het is zo, ja. Voor mij is het een feel-good nummer. Voor veel mensen had misschien wat kattengejank, maar ik vind het gewoon een super plaat.
0: Ja, dat is heel grappig, Sven. Want bij Granddaddy, dan krijg je ofwel reacties van geniaal, ofwel zet die plaat af. Dat doet Granddaddy met mensen. Hoe komt dat, denk je, Sven?
2: Granddaddy heeft niet echt nood aan het feit dat ze goed moeten zingen. Maar het mag volledig vals zijn. De instrumenten zijn ook niet echt altijd even goed gestemd of melodieus. Allee, het is soms een beetje chaotisch, maar het is... Het blijft altijd wel goed klinken.
0: Ja, dat is waar.
2: Je ziet dat die mensen maar iets kunnen. Ja, dus ik ben een grote fan.
0: Absoluut.
2: Maar ik weet dat niet iedereen dat apprecieert.
0: Maar ik volg jou helemaal, Sven. Maar ik vind het keitof dat je zoiets kiest aan het begin van de zomer. Want ja, nog een paar weken en dan ga jij 9 weken lang jouw kinderen entertainen, hè, Sven? Dat weet je toch?
2: Ja, dat weet ik. Ja.
0: Dat komt helemaal goed. Dit is alvast een soort opkikkertje om dat aan te kunnen, hè?
2: Ja, dus ik had zo bekeken.
0: Voilà. I feel you, beste Sven. Ik sta voor hetzelfde. Komt helemaal goed. Merci voor jouw geweldige keuze. Maak er nog een fantastische dinsdag van. En groeten aan de Kroostaar.
2: Ja, ga ik zeker doen.
0: Dag Sven. Dit is Summer Here Kids van Granddaddy. Bye-bye.
1: De tijdloze staat op.

Big Love van Fleetwood Mac. Ik weet iets waar je blij van gaat worden. Door nu al aan vrijdag te denken. Want dan smijten we nog een keer met tijdloze tickets. Binnenkort kan jij dus naar een gratis concert van jouw favoriete tijdloze artiest. Want wij sturen jou dus naar al deze tijdloze artiesten. Ja.

en deze oude rotten van Iron Maiden. Ja, vijf fantastische namen. En jij kan al die concerten gewoon gratis gaan beleven. Luister vrijdag naar De Tijdloze. Dan sturen wij jou gewoon op onze kosten naar jouw favoriete concert. Naar ZZ Top in Vorst bijvoorbeeld binnenkort. Het legendarische Texaanse bluesrock trio, bekend om hun lange baarden, zonnebrillen, trenchcoats en Tijdloze hits, komen na 7 jaar nog eens terug naar ons land. Dit is Gimme All Your Lovin'.

0: Kort naar Vorst ZZ Top. En deze vrijdag kan jij tijdloze tickets winnen voor dat concert. En voor nog veel meer concerten. Dus zet een reminder in je agenda. Of schrijf het in het groot op je memobord in de keuken. Actrice Joke Emmers, die kiest zometeen haar favoriete uit de tijdloze 100. Je kent haar onder andere van Callboys, maar ook recenter uit de telenovelle Florentina. De Limburgse kiest er eentje van Queen.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Leg het op, laat het op, werk de topstroom. Leg het op, laat het op, werk de topstroom.
7: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Leg het op, laat het op, werk de topstroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
9: Elke medium meenemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
12: De tijdloze.
13: 1 uit de 100. Hallo, ik ben Joke Emmers en voor mij is het meest tijdloze nummer toch wel Bohemian Rhapsody van Queen. Dat is super cliché, maar ik heb samen met mijn ouders altijd naar Studio Brussel geluisterd op nieuwjaar, wanneer dat de tijdloze plaat bekend werd gemaakt. En ik denk dat 15 jaar van mijn bestaan, wat ondertussen 32 jaar is, altijd dat nummer op 1 stond. Dus daarom, en voor de gourmet die wij dan deden met de familie en voor de fondue, is dit nummer, Bohemian Rhapsody, voor mij het meest tijdloze nummer ooit.

0: Wat een nummer. Bohemian Rhapsody van Queen. En uiteraard laten we Freddy uitzingen. Deze film bestaat 20 jaar.
1: Speed. I am speed. One winner. 42 losers. I eat losers for breakfast.
0: Ja, de Pixar-film Cars volgt de raceauto Lightning McQueen, gespeeld door Owen Wilson, die in Radiator Springs leert dat er meer is dan binnen. Die film was een gigantisch succes en elk kind na 2006 geboren heeft de film Cars wel gezien en ook zeker een brooddoos van gehad. Dit nummer is heel bekend geworden door de film Life is a Highway van de Rascal Flatts.

0: time of the season waarin normaal de zon schijnt. Maar geen nood. Het is vandaag en de volgende dagen slechts 17 graden. Maar het wordt beter dit weekend. Iets om naar uit te kijken. En nog iets om naar uit te kijken is deze zomer concerten van Elvis Costello in de AB of op Rock Werchter. En Elvis Costello en zijn band gaan toch Oliver's Army spelen nadat hij het lang van de setlist schrapte. Hij heeft wel een paar zinnen aangepast. Zo zal hij het N-word niet meer zingen. En voor alle fans die er niet mee akkoord zijn, heeft hij één boodschap. Well, go fuck yourself. Dit is Oliver's Army van Elvis Costello.
1: De tijdloze live.

0: Wie je lief is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: De tijdloze live.

0: in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
2: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
3: Een verdacht pakket in Antwerpen Centraal. Aan station Antwerpen Centraal is vanmorgen een verdachte rugzak gevonden. Enkele ingangen van het station zijn uit voorzorg afgesloten. De straat naast het station is ook dicht voor alle verkeer. Treinen rijden nog wel, al worden enkele sporen voorlopig niet gebruikt. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om de rugzak te onderzoeken. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat de gerechten de relschoppers van de onderwijsbetogingen in Brussel zal aanpakken. Ook gisteren was het weer onrustig tijdens de protesten tegen de hervorming in het Franstalig onderwijs en werden dingen vernield en ook agenten bekogeld. Dit kan echt niet, zegt minister Verlinde.

0: is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil de relschoppers ook laten betalen voor de schade die ze aanrichten. En daarover is ook een wetsvoorstel klaar. Hij wil dat dat ook snel wordt goedgekeurd. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% tegenover 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Ook Colruyt Groep gebruikt zo AI, bijvoorbeeld voor de voorraad van de supermarkten.
2: Ja, welke goederen hebben we op welk moment naar welke winkel te sturen? Dat is een berekening die heel complex is. Vroeger deden we dat op basis van standaard regels. Vandaag zetten we daar AI op in om nog beter op maat van onze klanten hun producten in de winkels te kunnen gaan aanbieden.
1: Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad. Dat zegt het OCAT, de veiligheidsdienst die de dreiging in ons land analyseert. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken vanuit ons land meer dan 100 vrouwen naar Syrië en Irak, vaak met hun man of broers, om zich daar dan aan te sluiten bij terreurgroepen zoals IS, dat ook in ons land aanslagen pleegde. Intussen zijn er enkele tientallen teruggekeerd. 4 van die vrouwen getuigen nu voor de allereerste keer in een nieuwe podcast van VRT Nieuws, Vrouwen van IS.
3: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
4: Je zag ook direct hele grote wapens, kalasjnikovs, en ik dacht zo, oei, ja nee, nu ben ik een stap te ver gegaan.
5: We konden ook die tijd timen. Om de 8 minuten kwam er een raket op ons af.
6: Tikkende tijdbommen. Ik denk dat die tijdbom dan wel was afgegaan.
1: Israël en Iran zullen elkaar niet meer aanvallen, maar de strijd tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon die gaat wel voort. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd. Er zijn opnieuw verschillende doden en gewonden na Israëlische aanvallen in het zuiden van het land. En het leger blijft ook steeds dieper het land intrekken, ondanks het staakt het vuren. Dat heeft ook een enorme impact op de Libanese bevolking, dat zegt correspondente Daisy Moore.
7: Het is op zoveel vlakken ontzettend zwaar voor zoveel mensen die soms proberen tegen dit alles is gewoon een leven te houden, te doen alsof dingen nog normaal zijn. Maar je ziet die effecten van de oorlog overal. Mm-hmm. Intern ontheemde, tenten op straat, zoveel meer mensen op een veel kleiner oppervlakte. En natuurlijk al die stress en trauma, al die emotie die dit met zich meebrengt. En dat is zeer tastbaar hier.
1: Het is eerst nog droog en zonnig. Er komen wel wat meer wolken aan met buien en ook veel wind vandaag, met temperaturen tot zo'n 17 graden. Morgen en de dagen erna blijft het wisselvallig. Het weekend wordt wel droger en warmer, rond zo'n 25 graden.
8: De tijdloze.
9: Goedemorgen, wij sleuren je door de dinsdag met muziek, met een boodschap. 99 luftballons bijvoorbeeld, van Nena.

99 luchtballons van Nena. Gisteren waren er weer veel protesten in Brussel tegen de grote besparingsvoorstellen in het Franstalig onderwijs. Leerkrachten, leerlingen en vakbondslui zijn woest en zakten dus af naar Brussel om te protesteren tegen die besparingen en de manier waarop de regering die door het parlement probeert te loodsen. Supertramp, die maakte er 50 jaar geleden al muziek over. Dit is een nummer uit 1974. Het gaat over de kritiek op het traditionele onderwijssysteem. Het is dus duidelijk iets van alle tijden. School van Supertramp.

0: Stereophonics wens je een goede dag toe. Dat is toch sympathiek. Luisteraar Rick, die won tijdloze tickets en ging gisteravond naar Massive Attack. Dat was in Vos Nationaal in Brussel. Goedenavond, beste Rick. Goedemorgen, lieve.
1: Hallo, Sophie. Ja.
0: Sorry.
1: Bijna goedenavond.
0: Ja, ik zat al helemaal mee in jouw avond gisteravond in Brussel, was het, hè, Massive Attack?
1: Ja, inderdaad. Ja, ik herbeleef het ook nog zo dat ik bijna goedenavond zou willen zeggen. Dat is oké.
0: Voilà, we zitten op dezelfde golflengte, beste Rick. Hoe was het?
1: Ja, het was echt insane. Het was echt super, een super zotte ervaring. En ik ben al naar veel optredens geweest in mijn leven, maar dit was wel zo toch wel een van de coolste ervaringen dat ik op muziekvlak ooit heb meegemaakt, denk ik. Het was echt wel zo net een niveautje hoger of zo.
0: Ja, dat kan ik me heel goed inbeelden. Ik heb ze zelf ook al live gezien, maar was het voor jou de eerste keer, Rick? Want dat is een belangrijk detail.
1: Ja, het was de allereerste keer dat ik ze live zag. Ja,
0: oké. Okay. Ja, dan begrijp ik wel dat je overdonderd bent, hè. Was het ook weer zo met slogans die ze projecteerden? Was het een gekke lichtshow?
1: Ja, enorm. Ja. Muziek is echt een beetje een medium om een soort van politieke en morele boodschap over te brengen naar de kijkers en naar de luisteraars of zo. Dus ja, echt wel verder dan muziek, zoals je zegt, inderdaad, die lichten en zo, die visuals en die beelden die op die schermen komen en die quotes en zo, dat is wel
0: ingrijpend
1: of zo. Dat pakt je wel, ja. Dat is wel, ik heb wel, denk ik, anderhalf uur zo met mijn mond open gestaan van wat gebeurd is.
0: Dat snap ik. Er gebeurt heel veel, hè. Je weet niet waar eerst kijken. Hoe was de sfeer eigenlijk bij het publiek? Want soms, hè, die hebben fantastische nummers, zijn de pioniers van de trip-hop. Maar dan ook nog die boodschap erbij. Hoe kwam dat over bij het publiek?
1: Ja, wel goed eigenlijk. Ik denk op zo'n momenten was er een soort van algemene stilte, omdat iedereen gewoon zo gepakt was door iets wat er in beeld kwam of iets wat er gebeurde of zo. En dan was er een soort van, voelde je wel zo wat die tensie of zo in de zaal.
0: Ja.
1: Maar op andere momenten, als ze zo de eerste noten van zo een van de bekendere nummers speelden, dan kon dat wel heel snel omschakelen, een soort van euforie. En dan werd er ook wel eens geroepen of zo wel op een enthousiaste manier, op een euforische manier gereageerd door het publiek of zo. En op andere momenten was er net zo'n soort van stilte, maar die was soms ook wel veel waard, denk ik.
0: Amai, ja, dat is heel, heel mooi omschreven eigenlijk. Hebben ze ook covers gespeeld? Want dat doen ze soms wel eens, hè?
1: Ja, er waren zo'n paar vreemde eenden in de setlist. Er was zo'n nummer van die Italiaanse producer, die Gigi D'Agostino, denk ik dat hij noemt. Daar hebben ze een nummer van gedaan. Ik ben de naam nu even kwijt. En ze hebben ook iets met Levels van Avicii gedaan.
0: Ah ja, oké. Okay. Verrassend.
1: Dat ik herkend en gehoord heb. En dan zag ik op de setlist, toen ik na het optreden keek, dat ze ook van een of andere obscure Scandinavische band iets gedaan hebben. Maar ja, okay. Dat kende ik wel niet.
0: Heerlijk dat ze zo blijven verrassen, hè. Elk concert is anders. Wat was jouw persoonlijk hoogtepuntje, Rick?
1: Ik denk het nummer Unfinished Sympathy.
0: Ja, altijd een goeie. Het is een classic. En live kwam dat ook goed tot zijn recht, neem ik aan.
1: Ja, supergoed, supergoed. Dat was inderdaad een van die momenten dat heel de zaal zo die beginnoten meteen herkende en meteen was van wauw, waar zijn we naar aan het kijken eigenlijk?
0: Ja, er gebeurde niets. Ik voel het helemaal, Rick. Echt waar. Ik ben blij dat je zo'n fantastische concertavond hebt beleefd dankzij onze tijdloze tickets. Deze vrijdag smijten we weer mee, dus ik zou zeker luisteren dan. Wij gaan nu luisteren naar Unfinished Sympathy van Massive Attack en die fantastische stem Shara Nelson. Die was er ook bij. Die stemmen waren er ook? Live?
1: Er waren wel een paar zangeressen bij. Ik weet dat Elizabeth Fraser er zeker was.
0: Ah,
1: en
0: cool.
1: Ook die iets oudere meneer was er ook, maar daar was de naam van. Dat moet ik eerlijk toegeven.
0: Oké, top.
1: En er was een andere zangeres ook, maar mijn geheugen laat me even in de steek op deze vroege ochtend. En ik kan de naam niet meteen bovenhalen.
0: Dat is oké.
1: Echte fans die zullen zeker weten over wie ik het heb.
0: Voilà, we gaan gewoon nog eens Unfinished Sympathy spelen. Merci, Rick.
2: De tijdloze staat op. 1, 2, 3.

0: Massive Attack gisteravond in Vorst Nationaal. Luisteraar Rick, die won tijdloze tickets en ging dus op onze kosten naar dat geweldige concert. Zometeen Nelly Furtado featuring Timbaland.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Good morning world, it's a brand new day.
4: Goedemorgen, morgen. Goeiedag.
3: Morning is coming.
5: De tijdloze.
6: Goedemorgen.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1986. In 1986 won Sandra Kim het Songfestival als enige Belg ooit. Ze was toen 13 jaar en ze had gezegd dat ze 16 was. Ze had dus gelogen om te kunnen deelnemen. En ze won. Legendarisch was dat. In 86 brak ook Tom Cruise wereldwijd door dankzij de film Top Gun. Die kwam uit in mei 86 en het was niet alleen populair, die film, om zijn actie en de spectaculaire vliegscènes, maar ook om de iconische soundtrack met onder andere Danger Zone van Kenny Loggins erin. En in 86 gingen de Rode Duivels naar het WK in mei.

0: dat herinner ik me echt nog als kind. Die rode duivels, gekte, benieuwd of het dit jaar ook zo zal zijn. Maar in het jaar 86 ging de band Talk Talk ook meer een abstracte richting op. Na enkele platen met compacte popsongs was daar de plaat The Color of Spring. En het was iets anders. Er stonden nog wel hits op. Het prachtige Life's What You Make It en Living in Another World onder andere. Maar de songs werden langer, de toon werd nostalgischer en de sfeer meer ingetogen. Maar dat instrumentale paste wel perfect bij de melancholische teksten van zanger Mark Hollis. Het blijft een plaat die zelfs nu, 40 jaar later, nog steeds beter wordt bij elke luisterbeurt. En dat gaan we doen. Dit is Life's What You Make It van Talk Talk.
1: De tijdloze
2: Golden Years
1: 1986.

van Johnny Cash krijg je toch altijd die nodige boost. Ring of Fire. Wat doe jij deze vrijdag tussen 7 en 9? Juist, luisteren en tijdloze tickets winnen. Het leven is al duur genoeg en dus sturen wij jou gratis en voor niks naar het concert van jouw favoriete tijdloze artiest. We sturen jou dan naar al deze fantastische namen die binnenkort in ons land staan.

0: ZZ Top. En de oude, maar zeer ervaren rotte van Iron Maiden. Vijf fantastische namen. En jij kan naar al die concerten gewoon gratis en voor niks gaan. Luister vrijdag en score jouw tijdloos ticket. En Guns N' Roses live zien, geloof me, dat moet je minstens één keer in je leven meemaken. En zeker omdat Slash en Axl sinds een aantal jaren weer door dezelfde deur kunnen. Magic op het podium, dat is beloofd. Dit nummer is origineel van Paul McCartney en Wings uit 73. Maar Guns N' Roses heeft het in 91 helemaal van zichzelf gemaakt. Live and Let Die.
1: De tijdloze.

0: Guns N' Roses binnenkort in de AFAS Dome. En jij kan gaan op onze kosten. Deze vrijdag tijdloze ticket te winnen. Zet het in je agenda. Zometeen Kings of Leon.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vind je vrouw dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
15: De tijdloze staat op.

opname van die van Kings of Leon met The Bucket. Onze rode duivels zijn deze nacht veilig geland in Seattle in Amerika. Hun uitvalsbasis is dat voor het WK, dat voor de deur staat. Ze zullen daar de eerste weken verblijven en trainen voor de wedstrijden. En ze mogen zich even helemaal inleven als Young Americans.

Bowie, want het is al 10 jaar dat we deze legende moeten missen. Van de ene legende naar de andere. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 9 voor jullie. Grace Jones, die had en heeft een bewogen liefdesleven. Ze heeft veel wilde avonturen beleefd. Dit nummer is een ode aan haar bewondering en liefde voor een Jamaicaanse man, met name Tyrone Downey, van de band van Bob Marley. Ja, van de Wailers. Al wist die man zelf niet dat het nummer over hem ging. My Jamaican Guy van

0: Excellent.
1: Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
2: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
3: Oh, kom, we gaan op ons doel af en scoren.
2: Ja!
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Score op excellent.be.
4: De tijdloze live.

0: geniaal en een beetje gek is. The My Jamaican Guy van Grace Jones hoorde je nog. Blijf gerust bij ons, ook na 9 uur. Het is hier tof, want The Killers, The Peppers en R.E.M. die komen langs. Nog een fijne dinsdag.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan, met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht, met
5: Immos Koopman.
8: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
12: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
13: Dovo onderzoekt een verdachte rugzak in Antwerpen. Aan het station Antwerpen Centraal is vanmorgen een verdachte rugzak gevonden. Enkele ingangen van het station zijn uit voorzorg afgesloten en de straat naast het station is ook dicht voor alle verkeer. Treinen rijden nog wel, al worden enkele sporen voorlopig niet gebruikt. Ontmijningsdienst Dovo is nu ter plaatse, zegt de politie.
14: Ze hebben een robotje ingezet. Er is een schot gelost op de rugzak. En zodanig gaan ze nog ter plaatse kijken naar de brokstukken of hetgeen wat er overschiet, of er een risico aan verbonden is of niet. Mocht het niet zijn, dan zal de omgeving het heel snel ook opnieuw worden vrijgegeven.
13: In Namen gaan alle scholen vandaag weer open na de protestacties van leerkrachten en leerlingen de voorbij donderdag. In de regio Luik blijven de meeste scholen wel nog gesloten. Nu het decreet met de hervorming in het Franstalig onderwijs goedgekeurd is, gaat het protest ook wel wat liggen, zegt de schooldirecteur van het Instituut Saint-Louis in Namen, Hans Gijs.
15: We hebben samen met politie, burgemeester en alle scholen hebben de scholen weer opengedaan. Maar heel voorzichtig, want er was weer een oproep op de sociale media om betogingen te organiseren. En we zien nu wel dat in het begin was het leerkrachten met leerlingen, maar nu schieten eigenlijk alleen nog zij die over die ofwel geen examens willen of zij die chaos willen creëren.
13: In 4 op de 10 gemeentes in Vlaanderen en Brussel kan je trouwen op een bijzondere locatie.

0: locatie los van het gemeentehuis, zoals in een park of een kasteel. Dat blijkt uit onderzoek van 14 Nieuws. En trouwen op zulke bijzondere locaties gebeurt ook meer en meer. Zo'n 120 gemeentes bieden het dus aan, maar het kost ook vaak wel meer. Het Gravensteen in Gent is het duurst. Daar kost het €841 om in de ridderzaal te trouwen. En daar zijn verschillende redenen voor, zegt de Gentse schepen van burgerlijke stand.
1: Een huwelijk in het Gravensteen vraagt bijkomende inzet qua opbouw, onthaal en opvolging tijdens het huwelijk, meer personeel, het op- en afbrengen van het materiaal. De tweede reden is dat we extra bewaking nodig hebben om de normale bezoekerswerking en het beschermde karakter van de site te garanderen. En er is ook een derde reden, dat is het meubilair dat we in de tijd aangekocht hebben, sluit ook esthetisch aan bij het historisch karakter van de locatie.
0: Wil je weten op welke bijzondere locaties je in jouw gemeente kan trouwen? Dan moet je naar de app van VRT Nieuws gaan en daar klikken op de kaart op jouw gemeente. Bij de zeestraat van Hormuz bij Iran is een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter neergestort. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bevestigd. De twee piloten zijn gered. Het is nog onduidelijk hoe de helikopter is kunnen neerstorten. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran eind februari begon, zijn al verschillende Amerikaanse gevechtsvliegtuigen neergestort in de regio. Nu voor het eerst wel een Apache-gevechtshelikopter. En in Oost-Congo zijn al zeker 100 mensen overleden aan het ebola-virus. In totaal zouden er zo'n 550 mensen besmet zijn. Dat kunnen er ook veel meer zijn, want niet alle cijfers zijn bekend. Voor hulpverleners is het moeilijk werk in de regio, omdat er te weinig medisch materiaal is. Maar ook door het geweld en de oorlog tussen de gewapende rebellengroepen in de regio. Het is nu nog droog en zonnig, maar er komen wel meer wolken aan met buien en ook veel wind vandaag. En we krijgen temperaturen tot zo'n 17 graden. Morgen en de dagen erna blijft het wisselvallig. Het weekend, dat wordt wel wat droger en warmer, vooral rond zo'n 25 graden.
2: De tijdloze.
3: Geen bla bla, wel de hele werkdag, alleen maar...
2: De tijdloze.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
9: Kessie, kendo, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
1: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
2: Volkswagen. Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 20% korting op country steaks.
6: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: De tijdloze.
8: Wow, niet kapotte kruigen, gelijk dat we in Lindelbeek zeggen.

0: De Tijdloze.
1: Er spelen binnenkort een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. Iron Maiden.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Schat, zie eens hier op de Selection website.
1: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
0: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
1: Ja, dat scoren.
0: Zoals op 2K.
1: Ah, ja. Ja. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
2: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
3: De tijdloze live.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen.
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
8: De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen goedgekeurd. Dat zijn scholen die andere scholen moeten tonen hoe de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs kunnen worden ingevoerd. Gemeenteschool De Bezige Bijtjes in Voortkapel in de Kempen is een van die scholen die zijn geselecteerd. De directrice is blij dat ze haar ervaringen zal kunnen delen met anderen.
9: We zien hier bij ons in school dat dit echt werkt en we zouden het heel fijn vinden om zo'n beetje die olievlek te doen uitdijnen. Want er zijn nog wel scholen die op die manier werken en we zitten zo in een netwerkje en we merken allemaal op dat dat de stappen zijn die scholen zouden moeten zetten. En het zou wel heel fijn zijn als we zo meer en meer scholen achter diezelfde visie krijgen, omdat we weten dat dat voor die kinderen alleen maar beter resultaat gaat geven.
8: Het treinverkeer in Antwerpen Centraal verloopt weer helemaal normaal. Vanmorgen werd enkele perrons gesloten voor reizigers nadat er een verdachte rugzak was gevonden in de straat naast het station. Enkele ingangen van het station gingen ook dicht. Ontmijningsdienst Dovo heeft de rugzak nu onderzocht. Er bleek lachgas in te zitten. De ingangen van het station en de perrons zijn dus weer open. In 4 op de 10 gemeentes in Vlaanderen en Brussel kan je trouwen op een bijzondere locatie, los van het gemeentehuis, zoals in een park of een kasteel. Dat blijkt uit onderzoek van 14 Nieuws. Trouwen op bijzondere locaties gebeurt ook meer en meer. Zo'n 120 gemeentes bieden het ook al aan, maar het kost ook vaak wel meer. Ook op het historische zeilschip de Mercator in Oostende kan je trouwen. Helga en Dirk trouwden daar dus 2 jaar geleden.
10: Het zicht is enorm op de haven verder en op het station. Het is een unieke ervaring.
11: Wij rijden er nog bijna dagelijks voorbij. En elke keer opnieuw kijken wij ernaar en zeggen wij van ja hoor, we zouden het direct opnieuw doen.
8: In 6 van de 10 kustgemeentes kan je ook trouwen op het strand. Wil je weten op welke bijzondere locaties je in jouw gemeente kan trouwen? Dan ga je best naar de app van 14 Nieuws en klik je op de kaart op jouw gemeente. In de Grandeux in de provincie Luxemburg zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een verkeersongeval. Dat laat het parket weten. De bestuurder raakte van de weg en kwam met zijn auto op het dak terecht. De slachtoffers waren op slag dood. Het gaat om jonge mannen

0: van rond de 25 uit de streek. Nu nog droog en zonniger, komen wel stilaan meer en meer wolken aan met buien. En er staat ook veel wind vandaag. En we krijgen temperaturen tot zo'n 17 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het wisselvallig. Het weekend wordt wel droger en warmer, rond zo'n 25 graden.
1: Bla bla bla bla
2: bla bla bla
3: bla bla bla bla.
4: De tijdloze.
5: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de summer deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie? Ikke?
9: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
10: Maar echt?
9: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
10: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
9: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
10: Voilà.
9: Op sunweb.be.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1986.
2: In het gouden jaar 1986 brengt Prince met zijn Revolution zijn achtste studioplaat Parade uit. De eerste single die Prince naar voren wil schuiven is dik tegen de goesting van platenfirma Warner Bros. Ze hebben de release lang tegengehouden, maar het is toch onze purperen vriend die aan het langste eind trekt. En maar goed ook, anders hadden we nooit van deze Kiss gehoord. De nummer 1 hit in Amerika. En of hij gelijk had, Prince.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1986.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Selection! Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benje.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: De tijdloze.
6: Hallo, ik ben Tom Perman van Deus.
7: Hello there, Paul McCartney here.
8: Bonjour, c'est Stromae. En je luistert nu naar De Tijdloze.
9: Sister Lou, why don't you break it up?

0: decor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.
2: Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi.
0: Nu in promo bij Aldi. 1+1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro. Aldi, altijd slim.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
10: Een maximumfactuur voor beugels. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar maximaal €792 betalen voor een beugel voor hun kind. Een goed gebit mag niet afhangen van de portemonnee van je ouders, zegt minister van den Broeke, en hij wil €14 miljoen vrijmaken voor zijn voorstel. Nu betalen ouders vaak duizenden euro's bij een orthodontist, dat is veel meer dan de officiële tarieven, en is te wijten aan de hoge supplementen die veel orthodontisten vragen. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen goedgekeurd. Dat zijn scholen die andere scholen moeten tonen hoe de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs kunnen worden ingevoerd. Gemeenteschool De Bezige Bijtjes in Voortkapel is een van die scholen die zijn geselecteerd. Zij werken al 2 jaar op deze nieuwe manier.
11: Vandaag bouwen onze leerkrachten die nieuwe leerstof vanuit zichzelf op, stap voor stap. Ze leggen voor, ze denken hardop mee, ze oefenen samen met de leerlingen. En pas daarna, nadat ze al heel veel concrete voorbeelden hebben gezien, gaan kinderen zelfstandig aan de slag. Het effect dat wij zien is dat wij meer leerlingen succes laten ervaren. Zeker ook de kinderen die het vroeger wat moeilijker hadden, die voelen zich veel zelfzekerder, omdat ze echt wel weten wat er van hen verwacht wordt.
10: We recycleren steeds meer plastic in België. Dat zegt Vosplus dat verantwoordelijk is voor de inzameling en de recyclage van huishoudelijke verpakkingen in ons land. Er is vorig jaar iets meer PND ingezameld per persoon dan het jaar ervoor, zo'n 26 kilogram per jaar. Iets meer dan de helft daarvan wordt in eigen land ook gerecycleerd en dat is ook veel meer dan vroeger. Maar zeker een kwart van de PND-verpakkingen die in Belgische winkels verkocht worden, gaat wel nog verloren en er worden nog altijd heel weinig herbruikbare verpakkingen gebruikt. In Noorwegen moet Marius, de zoon van kroonprinses Mette Marit, dan toch in de cel blijven. Hij had gevraagd om voorwaardelijk vrijgelaten te worden om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en ze heeft dringend een donorlong nodig. En de rechtbank had ingestemd met de vrijlating, maar het Openbare Ministerie ging in beroep en nu moet hij dus in de cel blijven. Hij staat onder meer terecht voor verkrachting. Eerst nog droog en zonnig vandaag. Er komen straks na de middag wel meer wolken aan met buien. En er staat ook best wel veel wind vandaag met temperaturen tot zo'n 17 graden. Morgen en de dagen erna blijft het wisselvallig. Het weekend wordt dan weer wel droger en warmer rond zo'n 25 graden.
12: De tijdloze.
13: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar...
14: De tijdloze.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
9: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: De tijdloze.
15: Dit komt uit de jaren...

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar 99 euro met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja.
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: De tijdloze.
10: Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: tijdlozen.
1: Er spelen binnenkort een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. Iron Maiden.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Het antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: De tijdloze live.
5: Ook ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
7: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
8: Er is een wildgroei aan synthetische drugs. Er komen steeds meer nieuwe synthetische drugs op de markt. Daarvoor waarschuwt het Europees Drugsagentschap in zijn jaarverslag. Dries Giroux, over welke soort drugs gaat het dan precies?
9: Vooral over designerdrugs die in labs worden gemaakt, want criminelen die vinden constant nieuwe stoffen uit. En omdat ze nieuw zijn, vallen ze vaak nog niet meteen onder de lijst van verboden middelen of toch in een grijze zone. En vorig jaar werd een record van 50 nieuwe psychoactieve stoffen gevonden in Europa. Dat is bijna elke week een nieuwe stof. En het agentschap maakt zich zorgen over de volksgezondheid, omdat het ziet dat gebruikers ook vaker verschillende soorten drugs tegelijkertijd gebruiken. Ons land blijft de grootste importeur van cocaïne via de haven van Antwerpen en een van de grootste exporteurs van synthetische drugs die vooral hier en in Nederland worden gemaakt.
8: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar maximaal €792 betalen voor een beugel voor hun kind. Een goed gebit mag niet afhangen van de portemonnee van je ouders, zegt de minister. Hij wil €14 miljoen vrijmaken voor zijn voorstel. Nu betalen ouders vaak duizenden euro's bij een orthodontist. Dat is veel meer dan de officiële tarieven en komt door de hoge supplementen die veel orthodontisten vragen. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen goedgekeurd. Die moeten andere scholen tonen hoe ze de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs kunnen invoeren. Een van die voorbeeldscholen is Wegwijs in Lommel in Limburg. Directeur Hilde Bortels legt uit hoe ze dat nu al aanpakken.
10: Klemtoon op woordenschat, op lezen, al bij de kleuters. Heel veel herhalingsmomenten inbouwen. Want we merken toch dat wanneer bepaalde lessen gegeven zijn, dat de kinderen dat wel allemaal kunnen. Maar als je dan een tijdje nadien dat gaat testen, dat er toch wel fouten gemaakt werden terwijl het allemaal wel heel duidelijk was uitgelegd. En we krijgen ook zelf nog een pedagogisch begeleider toegewezen die het eigen team nog gaat versterken.
8: In Noorwegen moet Marius, de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Hij had gevraagd om voorwaardelijk vrijgelaten te worden om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Zij heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Een rechtbank had ingestemd met de vrijlating, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep en nu moet hij dus toch in de cel blijven. Hij staat onder meer terecht voor verkrachting. En Iraanse fans zullen tijdens het WK-voetbal geen wedstrijden van hun nationale ploeg kunnen bijwonen. Dat heeft de Iraanse Voetbalbond gemeld. De Verenigde Staten hebben namelijk alle tickets van de Iraanse fans ingetrokken. Het is het zoveelste incident tussen Iran en de VS in de aanloop naar het WK dat overmorgen begint. Eerder kreeg de Iraanse ploeg al het nieuws dat de visa van de spelers en de entourage maar voor één dag gelden, waardoor ze dus telkens pas op de dag van een wedstrijd de Verenigde Staten mogen inreizen en diezelfde dag ook weer moeten vertrekken. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met hier en daar onweersbuien en tot 18 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw veel wolken en kans op regen of buien. En ook 18 graden dan.
11: Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla.
12: Bla bla bla. De tijdloze.
13: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1986.
0: Deze week is het Golden Year op de tijdloze radio 1986. Een goed muziekjaar, ook voor de jongens van de Smiths, want ze brengen hun derde plaat uit in 24 maanden. The Queen is Dead verschijnt in een periode van contractuele problemen en de heroïneverslaving van bassist Andy Rourke. Maar Morrissey en Johnny Marr zijn op kruissnelheid. Luister maar naar deze Big Mouth Strikes Again uit 1986.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1986.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
2: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella-apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: De tijdloze. Hallo, dit is Mark van de Levelers.
7: Hallo, mijn naam is de Smet van de Frankie van Channel Zero.
8: Hi, this is the War on Drugs, and you're listening to the only Belgian radio station that matters.
9: De tijdloze.

0: De Tijdloze live.
1: De drugsmarkt in Europa verandert snel. Er worden steeds meer nieuwe synthetische drugs gemaakt en verkocht in Europa. Daarvoor waarschuwt het Europees Drugsagentschap in zijn jaarverslag. Het zijn vooral designerdrugs die in labs worden gemaakt, zegt justitiejournalist Dries Hiroux.
2: Criminelen die vinden constant nieuwe stoffen uit. En omdat ze nieuw zijn, vallen ze vaak nog niet meteen onder de lijst van verboden middelen of toch in een grijze zone. Vorig jaar werd een record van 50 nieuwe psychoactieve stoffen gevonden in Europa. Dat is bijna elke week een nieuwe stof. En het agentschap maakt zich zorgen over de volksgezondheid, omdat het ziet dat gebruikers ook vaker verschillende soorten drugs tegelijkertijd gebruiken. Ons land blijft de grootste importeur van cocaïne via de haven van Antwerpen en een van de grootste exporteurs van synthetische drugs die vooral hier en in Nederland worden gemaakt.
1: Het Brusselse Hof van Beroep verplicht ons land om een Belgische vrouw en haar dochter van 10 terug te halen uit Syrië. De vrouw uit Edegem vertrok 12 jaar geleden naar Syrië, waar ze trouwde met een Syrië-strijder uit Grimbergen. Na de val van terreurgroep IS in 2017 werden ze opgepakt en opgesloten. Het Hof verplicht België nu om binnen de maand de nodige procedures op te starten. Anders moet de staat een dwangsom betalen van €2.500 per dag. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar maximaal €792 betalen voor een beugel voor hun kind. Hij wil daar €14 miljoen voor vrijmaken. Nu betalen ouders vaak duizenden euro's door hoge supplementen die orthodontisten vragen. De Vereniging van Orthodontisten vindt het bedrag dat nu wordt voorgesteld niet realistisch.
3: We willen een behandeling kunnen blijven toepassen die op hoog niveau gebeurt zoals dat vandaag het geval is. We zijn bij de betere binnen Europa en we zouden dat graag zo willen houden. En hoe houden we dat? Door kennis, bijscholing, goede materialen, goede omkadering in de praktijken. En als je dat allemaal optelt, ja, dan heeft dat natuurlijk zijn som die moet betaald worden.
1: Voetbalsupporters uit Iran zullen tijdens het WK voetbal geen wedstrijden kunnen bijwonen. Dat heeft de Iraanse voetbalbond gemeld. De Verenigde Staten hebben namelijk alle tickets van Iraniërs ingetrokken. Het is het zoveelste incident tussen Iran en de VS in de aanloop naar het WK dat overmorgen begint. Eerder kreeg de Iraanse ploeg al het nieuws dat de visa van de spelers en de entourage maar voor één dag gelden, waardoor ze dus telkens pas op de dag van een wedstrijd de Verenigde Staten mogen inreizen en dezelfde dag ook alweer moeten vertrekken. En op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waar VRT Nieuws en De Tijd aan meewerkte. De schaduwvloot zijn schepen die olie vervoeren, vaak onder valse vlag, om zo de sancties tegen Rusland te omzeilen. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne betalen. De bewakers moeten de bemanning in de gaten houden en de rust bewaren wanneer ze worden aangevallen door Oekraïne. Het zijn vaak ex-militairen, zegt collega Ellen de Bakker.
4: Het gaat op één na altijd om Russische mannen, gemiddeld ongeveer 47 jaar oud. Een aantal hebben een strafblad, heel veel hebben schulden. En de meeste hebben een militaire of paramilitaire achtergrond. Dus dat wil zeggen dat ze ofwel voormalige militairen waren voor Rusland, of bijvoorbeeld een achtergrond hebben in privébewakingsbedrijven als veiligheidsagent.
1: Wisselend tot zwaar bewolkt met hier en daar ook onweersbuien en tot 18 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw veel wolken en kans op regen of buien en ook 18 graden.
5: De tijdloze.
6: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
5: De tijdloze.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
0: Honda, the power of dreams.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken.
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
14: Immos Koopman.
15: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
18: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
19: Peugeot.
20: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
21: IKEA.
22: IKEA.
23: IKEA.
20: Voorwaarden op IKEA.be.
24: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupereren.
25: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
26: De tijdloze.
27: Zoals dat wij in Hasselt zeggen, echt niet kapot te krijgen.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.
2: Rumors spread around and that takes its time. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Luister.
1: Summer deals!
0: Hoor je het ook?
1: Summer deals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Naar 2K.
4: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection-website?
5: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch.
4: Uh-huh.
5: Dat is met zo'n superhelder beeld.
4: Ja.
5: Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart en...
4: Met €200 inruilkorting.
5: En dat kunnen we alle matchen zien.
4: Met al onze vrienden.
5: Ja, dat scoren, hè.
4: Zal nog niet zijn. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection-vakman.
6: De Tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
7: Ons land moet een Belgische vrouw uit Syrië terughalen. Het Brusselse Hof van Beroep verplicht ons land om een Belgische vrouw en haar dochter van 10 terug te halen uit Syrië. De vrouw uit Edegem vertrok 12 jaar geleden naar Syrië.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: De tijdloze live.
3: Blokkeerde rekening op naam van de dochter. Het Europees Drugsagentschap waarschuwt voor steeds meer nieuwe synthetische drugs. In Europa zijn vorig jaar voor het eerst 50 nieuwe soorten ontdekt en die staan meestal nog niet op een verboden lijst omdat ze zo nieuw zijn. De gezondheidsrisico's zijn vaak onbekend en gebruikers combineren ook vaker verschillende soorten drugs, wat gevaarlijk is. Ons land blijft de grootste importeur van cocaïne via de haven van Antwerpen en een van de grootste exporteurs van die designerdrugs die vooral hier of in Nederland worden gemaakt. De Europese Unie maakt nog eens €16,5 miljoen vrij om de uitbraak van ebola te stoppen in Congo en Oeganda. Dat geld gaat naar medische teams die de ziekte moeten opsporen, naar de Wereldgezondheidsorganisatie en ook naar materiaal voor laboratoriumtests en om de besmettelijke ziekte op te sporen. Vorige maand had de EU ook al €15 miljoen vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. In Congo zijn er nu al 100 mensen gestorven aan ebola en 500 besmet. En op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waar VRT Nieuws en De Tijd aan meewerkte. De schaduwvloot zijn schepen die olie vervoeren onder valse vlag om zo de sancties tegen Rusland te omzeilen. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne betalen. Die bewakers zijn vaak ex-militairen die een strafblad of schulden hebben. Ze moeten vooral de bemanning en kapitein in de gaten houden, zegt VRT-journaliste Ellen de Bakkere.
4: Wij moeten nagaan of de kapitein effectief de juiste koers blijft varen, of de bemanning bijvoorbeeld niet te veel informatie prijsgeeft die ze niet zouden moeten prijsgeven. Dus ze checken bijvoorbeeld ook de informatie die verloopt tussen het schip en het vasteland. En bijvoorbeeld als het schip zou worden aangevallen door vijandige kuststaten, bijvoorbeeld Oekraïne, dan moeten zij er ook voor zorgen dat de bemanning kalm blijft en niet panikeert.
3: Wisselend bewolkt, af en toe ook een bui, lokaal met onweer en tot 18 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw veel wolken en kans op regen of buien. En ook 18 graden dan.
5: Bla bla bla bla
6: bla bla
7: bla bla bla bla
8: bla bla bla bla.
9: De tijdloze.
10: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds
2: verrassend, altijd voordelig. Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1986.
2: Akkoord, Don't Leave Me This Way was al een hit in 1975 en een paar jaar later nog eens. Maar in 1986, ons Golden Year deze week, doen de Communards het opnieuw. Dit keer in een versie waarin Sarah Jane Morris de lage zangpartij voor haar rekening neemt en Jimmy Somerville het andere uiterste opzoekt. Voor beide partijen wordt het de grootste hit uit hun carrière. Don't Leave Me This Way? Ik zou niet durven. De Communards.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1986.

0: Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons EVI-re chameleon.
2: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel.
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: De tijdloze.
9: This is Keith Richards from the Rolling Stone.
10: This is Alex Turner.
11: Hello, I'm Guy Garvey from Elbow. You're listening to the best radio station in the world.
12: De tijdloze.

0: sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken.
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
10: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
13: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
14: Altijd voor. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
15: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
17: Het parket vraagt opnieuw om DNA-stalen in 2 cold cases. Het Antwerpse parket zal opnieuw een 100-tal mannen uitnodigen om DNA af te staan. In het onderzoek naar de moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven in 1993 en de verdwijning van de 2 kinderen Kim en Ken een half jaar later. Onlangs bleek dat in de 2 zaken hetzelfde DNA-profiel gevonden is. Speurders konden het DNA ook linken aan 2 onopgeloste verkrachtingen op Linkeroever. Ze hebben een lijst gemaakt van ongeveer 2000 namen. Intussen zijn al 118 DNA-stalen onderzocht, maar er is geen

0: Kaan zegt dat hij onschuldig is en stapte vorig jaar zelf op om zich beter te verdedigen. Kaan is bekend omdat hij een internationaal arrestatiebevel liet uitvaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-defensieminister Galant voor mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Dat leverde hem en enkele andere magistraten sancties op van de Verenigde Staten. En Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil een watercommissaris aanstellen. Die moet het waterbeleid versnellen en coördineren. Het gaat dan over waterbeheer, bijvoorbeeld hoe we omgaan met droogte, maar ook over waterkwaliteit. Want er is nog veel werk om de Europese doelen te halen, zegt minister Broens.
1: We hebben een opgave, zowel als het gaat over onze drinkwatervoorraad, drinkwaterbronnen, om die extra te beschermen. En daarnaast is er een opgave voor alle waterlopen, beken, rivieren in Vlaanderen, ja, om daar ook nog aan te werken.
0: Recent was er nog bezorgdheid over het drinkwater in West-Vlaanderen, maar minister Broens blijft erbij dat dat veilig is. Wisselend bewolkt met buien, lokaal ook soms met onweer en tot 18 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw veel wolken en regen of buien. En ook 18 graden dan.
2: Bla bla bla bla bla
3: bla bla bla bla bla bla bla bla.
4: De tijdloze.
2: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
5: La, la.
2: De tijdloze.
6: De tijdloze.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
3: Amai, het is echt eenvoudig.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
9: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
11: En hier uw linkeroor.
10: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
11: Wat blief?
10: Zie je het wel?
11: Oh, amai, dat is ampetant.
10: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
11: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
10: Wat?
11: Aan halve prijs?
10: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
11: Wat blief?
10: Bij Hans.
11: Ja, ja, het kan anders.
12: De tijdloze.
0: Dit komt uit de jaren 90.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje. Gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
8: Immoscoop!
9: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een naald, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
11: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
12: Yes, of Corsa.
11: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
12: Yes.
11: Vanaf €179 per maand in lease and go?
12: Yes.
11: En tot 8 jaar speciale garantie?
12: Yes.
11: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
13: De tijdloze.
14: Ga ik dat wel eens zeggen in Kapellen op den Bosch? Niet kapot te kragen.

0: echte tijdloze.
1: Er spelen binnenkort een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. 1, 2, 3.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection!
1: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar 99 euro met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
4: Het parket vraagt opnieuw om DNA in 2 cold cases. Het Antwerpse parket gaat opnieuw een 100-tal mannen uitnodigen om DNA af te staan in het onderzoek naar 4 onopgeloste zaken. In die zaken is hetzelfde DNA-profiel gevonden. Het gaat over de moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven in 1993, de verdwijning van de 11-jarige Kim en haar 8-jarige broertje Ken een half jaar later en ook 2 verkrachtingszaken op Linkeroever in de jaren 90. Dat zegt het Antwerpse parket.
5: We zijn natuurlijk op zoek naar de eigenaar van het DNA-profiel dat in de 4 dossiers voorkomt. We gaan dat in een aantal golfbewegingen moeten doen. Dat betekent dat we in die eerste reeks 118 DNA-stralen hebben kunnen afnemen. Na analyse en na de vergelijking heeft dat geen match opgeleverd. Dus we hebben nog geen doorbraak. En dus betekent dat nu dat we een tweede reeks gaan doen van uitnodigingen van mannen die een DNA-straal willen afgeven.
4: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft meer uitleg gegeven bij zijn voorstel om de kosten voor een beugel van een kind fors te beperken. Nu zijn dat soms duizenden euro's. Vanaf volgend jaar moet je als ouder maximaal 792 euro per jaar voor een beugel betalen. Dat kan door de kosten voor een beugel onder te brengen in de maximumfactuur voor gezondheidszorg, zegt de minister.
6: We vinden dat eigenlijk ook kinderen waarvan de ouders weinig geld hebben, toch goede tanden mogen hebben. En dus wil ik inderdaad vanaf volgend jaar de kostprijs van zo'n beugel laten opnemen in de maximumfactuur. En dat betekent eigenlijk dat voor elk kind in eender welk gezin dat op jaarbasis nooit meer zal kosten dan 792 euro.
4: Het gaat dan wel om het basisbedrag dat je betaalt voor een beugel. Supplementen zitten niet in de maximumfactuur. Een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Noorden in Brussel heeft meer dan 20 jaar lang op grote schaal fraude.
7: De tijdloze live.
4: Zitten niet in de maximumfactuur.

0: De Tijdloze live.
1: Verzetten zich daartegen. De Taliban maakt zich schuldig aan grove schendingen van de mensenrechten, schrijven ze. En een uitnodiging in Brussel zou een extreem zorgwekkend politiek signaal zijn. Wisselend bewolkt met buien die van west naar oost trekken en tot 18 graden. Morgen eerst droog, daarna opnieuw veel wolken en regen of buien. En ook zo'n 18 graden.
2: De Tijdloze.
3: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
4: De Tijdloze.

0: juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Hij zit vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.nl.
10: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf 1199 euro op Lendl.nl.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 60.

0: Golden Years.
1: 1986.
0: Welkom in 1986, het Golden Year deze week op de Tijdloze Radio. En dat jaar slaan de Amerikaanse Beastie Boys een andere richting uit dan de punk die ze ervoor maakten. De drie Joodse rijkluisjongens bundelen de krachten met producer Rick Rubin en brengen de plaat License to Ill uit. Het wordt de eerste hiphopplaat die de Amerikaanse charts aanvoert. Heerlijke no-nonsense en feestmuziek is het. Of wat denk je van No Sleep Till Brooklyn? Beastie Boys.
1: De Tijdloze
0: Golden Years.
1: 1986. No!

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: De tijdloze.
10: Hi, I'm Jack White from the White Stripes.
11: This is Robert of The Cure.
12: Hi, this is Michael Kiwanuka and you are listening to
13: De tijdloze.

Hasta luego.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Selection. Schat, zie je eens hier op de Selection website?
4: Oh wow, OLED-tv's van Philips en LG.
3: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
4: Ja, dat scoren.
3: Zoals op het WK?
4: Ja, ja.
5: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
7: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: De Tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
11: Opnieuw moeten zo'n 100 mannen DNA afstaan in enkele cold cases. Het Antwerpse parket wil hun DNA onderzoeken en kijken of dat een doorbraak oplevert in 4 onopgeloste zaken van begin jaren 90. Enkele maanden geleden bleek dat er in die 4 dossiers hetzelfde DNA-profiel is gevonden. Het gaat over 2 verkrachtingen op Linkeroever, de moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven in Berchem en de verdwijning van de kinderen Kim en Ken uit Borgerhout. Er is een lijst van zo'n 2000 mannen opgesteld, zegt het parket van Antwerpen.
12: De lijst is eigenlijk gemaakt op basis van een soort review van het dossier. Verdachten die natuurlijk al in beeld zijn gekomen of die interessant zijn. Maar natuurlijk ook ruimer dan dat. Onder meer leeftijd is daar doorslaggevend. Hoe oud was iemand begin jaren 90? Mocht de verdachte toch wel overleden zijn, wordt er ook gewerkt via een verwantschapsonderzoek.
11: Er zijn al 118 DNA-stalen onderzocht, maar die leverden geen match op. Verschillende ruilschoppers moeten voor de rechter komen voor de vernielingen in het centrum van Brussel de voorbije dagen. Tijdens protesten tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs zijn er auto's vernield, steps en vuilnisbakken in brand gestoken en ook voorwerpen naar winkels gegooid. 14 minderjarigen zijn voorgeleid voor de jeugdrechter. 3 volwassenen moeten zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Er lopen nog onderzoeken naar andere daders. Een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel heeft meer dan 20 jaar lang massaal fraude gepleegd, dat schrijft Brus. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en sjoemelden ook met de boekhouding. Het gerecht heeft meer dan 180 dossiers onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen zijn onregelmatigheden gevonden. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft meer uitleg gegeven bij zijn voorstel om de kosten voor een beugel van een kind fors te beperken. Nu zijn dat soms duizenden euro's. Vanaf volgend jaar moet je als ouder maximaal €792 per jaar voor een beugel betalen. Dat kan door de kosten voor een beugel op te nemen in de maximumfactuur voor gezondheidszorg, zegt minister van den Broeke.
13: We vinden dat eigenlijk ook kinderen waarvan de ouders weinig geld hebben, toch goede tanden mogen hebben. En dus wil ik inderdaad vanaf volgend jaar de kostprijs van zo'n beugel laten opnemen in de maximumfactuur. En dat betekent eigenlijk dat voor elk kind in eender welk gezin dat op jaarbasis nooit meer zal kosten dan €792.
11: Het gaat dan om het basisbedrag dat je betaalt voor een beugel. Supplementen zitten niet in de maximumfactuur. En meer dan 40 Europarlementsleden vragen in een brief aan minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot om geen visum te geven aan vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban. De Europese Commissie

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. De tijdloze live.
1: Poep-up, Stijn van de Voorde.
2: Een heel goedemiddag. Jackie Wilson had vandaag jarig moeten zijn. Nu, die mens is in de jaren 80 al gestorven. Wil niet zeggen dat we niet af en toe gelukkige verjaardag mogen zeggen tegen een overledene. Dus gelukkige verjaardag aan Jackie Wilson. Dit is een van zijn grootste klassiekers, Reed Petit. Goedemiddag. De tijd.

0: Jackie Wilson, gelukkige verjaardag.
1: De tijdloze.
0: Je weet misschien nog wel dat we deze week een golden year hebben en dat is het jaar 1986. Dus straks komen we er ook nog wel even op terug. Maar ik wil graag vandaag er nog even uitlichten, want als het gaat over 9 juni 1986, dan komen we uit op dit nummer van Wham, dat ik dadelijk zal spelen. Het is het allerlaatste nummer dat Wham heeft uitgebracht als single. Het is niet zomaar een nummer, want ook Elton John speelt er piano op. En het was onmiddellijk een grote hit. Het heeft 2 weken op 1 gestaan bij ons in de BRT Top 30. Ook een aantal weken in de UK en ook in de Verenigde Staten. Het was een gigantische hit, het was een afscheid ook. En de wereld keek uit naar de concerten die ze nog zouden geven in de zomer. En dan was het helemaal gedaan, want toen ging George Michael solo. The Edge of Heaven, daar gaat het over. Fantastisch nummer, een perfect popnummer en opnieuw geschreven door George Michael. En dat hoor je. De allerlaatste single van Wham uit het Golden Year klonk zo.
2: De tijdloze.

Arctic Monkeys en My Propeller. Het is vandaag dinsdag en over een paar dagen, meer specifiek op zondag, is het Vaderdag. Misschien is dit de moment van de week waarop je gaat nadenken, oh, wat moet ik nu eigenlijk geven? Want bier en wijn en zo, dat is allemaal nergens goed voor. Wel, als ik een tip mag geven, zondagavond kan je in de Roma in Antwerpen naar Sugar gaan kijken. En als het nu gaat over Ultimate Dead Rock, zit je daar helemaal goed. Belangrijke band in de jaren 90, ze hebben toen op Werther gespeeld en zo. En die Bob Mould heeft daarvoor ook nog in de jaren 80 met Husker Du nog belangrijke dingen gedaan. Dat is iets waar een vader altijd tevreden mee zal zijn. Dus bij deze de tip Sugar in Borgerhout in de Roma. Dit is Sugar met If I Can Change Your Mind.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.

0: Dit was Crowded House met World Where You Live. Het is een single die ze uitgebracht hebben in onze Golden Year.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1986.
0: En als je weet dat Crowded House nog altijd bestaat, weliswaar in een andere bezetting, met wat zonen erbij, dan weet je dat die band al lang bezig is. En op die tijd gigantisch veel goede melodieuze popsongs heeft geschreven. Als het gaat over 1986, mogen we Prince niet negeren. Prince heeft toen een album uitgebracht, Parade. Maar het is eigenlijk gewoon de soundtrack voor de film Under the Cherry Moon. Dat is een film die geregisseerd werd door Prince zelf. Hij speelt ook de hoofdrol. En de film die volgt Christopher Tracy. Dat is de man die Prince speelt. Hij speelt erin zo wat een charmante Amerikaanse gigolo die samen met zijn vriend wat rijke vrouwen oplicht aan de Franse Riviera. Wat op zich niet zo heel geloofwaardig is als je weet dat Prince ja, 1,58 meter is en op zich wordt weggezet in de jaren 80 door heel veel mensen als een klein bitchke. Maar dankzij die film wordt hij toch op een of andere manier wat groter gemaakt. En geloof je ook echt dat hij echt een perfecte gentleman is. En het interessante aan de film is ook dat die soundtrack die erbij hoort heel wat nummers bevat waarvan je niet meer weet dat die ooit tot die film soundtrack behoorde. We kennen natuurlijk nummers als Girls and Boys en Kiss. En Sometimes It Snows in April. Maar ik dacht misschien moeten we eens de openingstrack uit het album Parade spelen. De titel is Christopher Tracy's Parade. En dat gaat dus over die Christopher Tracy, wat dan eigenlijk het personage is van Prince. Een heel opvallend nummer. Het is een kort nummer, maar het is een opvallend nummer waarbij een parade ook echt letterlijk door het nummer loopt helemaal op het einde. Interessant. En uit ons Golden Year, Prince and the Revolution en Christopher Tracy Parade.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1986.

En dat is nummer van The Clash. De single van Should I Stay or Should I Go? Die wordt deze week opnieuw uitgebracht als een 7-inch single in gele vinyl. Niemand weet waarom, maar Sony gaat het doen en we kunnen daar niet tegen zijn. Ik geef graag ook nog even mee dat je vrijdagochtend, dat wil zeggen tussen 7 en 9, ik herhaal het nog eens, vrijdagochtend tussen 7 en 9, kan je tickets winnen voor bands waarbij je weet van, ik wil ze eigenlijk wel graag zien, maar goed, ik heb nog geen tickets, maar ik wil er wel graag bij zijn, want het zijn nu eenmaal tijdloze bands. En die tickets, ja, zo goedkoop is het ook allemaal niet. Dus je moet soms keuzes maken, maar nu niet. Want je kan naar Linkin Park, je kan naar Guns N' Roses, je kan naar Iron Maiden, je kan naar Robin en je kan naar ZZ Top. Als je vrijdagochtend luistert naar de tijdloze radio, tussen 7 en 9 dus. Dan worden die tijdloze tickets weggegeven. En dan kan je bijvoorbeeld ook naar het concert van ZZ Top. Zij spelen op 9 juli in Vorst Nationaal. En dan zullen ze misschien ook deze cover spelen van Brown Sugar. Hier is ZZ Top.

tickets voor ZZ Top. Je kan ze winnen nu vrijdagochtend tussen 7 en 9. Maar ook tickets voor Guns N' Roses, voor Linkin Park en voor een hoop andere artiesten die binnenkort in ons land zullen zijn. Tijdloze tickets, nogmaals, nu vrijdag tussen 7 en 9 hier op de Tijdloze Radio. En hier is Bo Wo Wo en I Want Candy.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.nl.
4: Volkswagen. Licht het op, laat het op, daar heb je topstroom. Licht het op, laat het op, daar heb je topstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: De tijdloze.

EMF en Unbelievable. Het goede nieuws dat we net binnenkregen is dat de band EMF, de Britse band, die in 1991 een grote hit scoorde met deze Unbelievable. Ze komen dus naar Sint-Niklaas, naar de casino. Op donderdag 3 december zullen ze daar spelen. Als je bij wil zijn, morgen vanaf 10 uur 's ochtends kan je tickets kopen via de casino.be. EMF dus. En dit is een andere band die al sinds eind jaren 80 meedraait. En in de jaren 90 deze hit scoorde. Fantastisch nummer ook. Het is niet echt een hit, maar het is wel een classic geworden binnen het gitaar grunge gegeven. Soundgarden en Fell on Black Days.

Soundgarden, een band uit Seattle, niet toevallig de stad waar de Rode Duivels naartoe gekomen zijn en waar ze de komende weken, hopelijk, hoe langer ze blijven, hoe beter, zullen vertoeven ook. Misschien hebben ze ook hier en daar wat tijd om eens iets te gaan bezoeken of een muzikale plek die van belang is geweest in de geschiedenis in de vroege jaren 90 bijvoorbeeld. En de Soundgarden is ook een plaats in Seattle die echt bestaat, een kunstachtige plek waar een kunstenaar ooit wat dingen heeft neergepoot, vlak aan het water. Dat wil ik vooral zeggen. Maar even over naar de orde van de dag. Joan S. Policewoman is een zeer interessante artieste. En ze heeft een plaat gemaakt exact 20 jaar geleden, Real Life, waar ook dit nummer op staat. En het is dit weekend een nieuw verschenen album in reissue vorm.

Hot Fun in the Summertime van Sly and the Family Stone. Ja, op die summertime moeten we blijkbaar nog wachten tot begin volgende week, voor het weer allemaal openbreekt en de zon en de blauwe lucht weer het beste van zichzelf laten zien. Maar op een dag als vandaag, waarop het 1 jaar geleden is dat Sly Stone is overleden, past het nummer ook wel. En wie er gisteren bij was in Vos Nationaal, die weet ook dat het prachtig was, dat concert van Massive Attack. Alles wat we verwachten van een concert, namelijk grote schermen en al die hits die passeerden en af en toe ook zeer aangrijpende momenten. En dan besef je ook hoe goed sommige nummers zijn, zoals dit nummer van Massive Attack, dat gisteren ook op de setlist stond. Angel, Massive Attack.

0: En met deze van Massive Attack mogen we het voor dit uurtje voor bekeken houden. Maar straks na het nieuws van 6 uur nog veel meer goede tijdloze muziek hier op De Tijdloze.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be. Selection!
2: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: De Tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
5: Koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij heeft er gepraat met cipiers en gevangenen. De cellen van de gevangenis in Antwerpen zitten al jaren te vol. Er is plaats voor iets meer dan 400 mannen en vrouwen, maar vaak zitten er 600 mensen vast, soms bijna 700. De koning was onder de indruk, zegt gevangenisdirecteur Ann Janssens.
6: Inhoudelijk denk ik dat we de koning echt hebben kunnen laten zien dat we niet overdrijven als gevangenisdirecteurs als we zeggen dat we ons in een humanitaire crisis bevinden en dat onze situatie dagelijks dramatischer wordt. Maar hij is ook op de vloer gegaan, hij heeft ook met gedetineerden gesproken. Hij is in cellen geweest, hij heeft cellen bezocht en dat heeft hem duidelijk zichtbaar heel erg aangegrepen.
5: Begin deze maand zaten meer dan 13.700 mensen in de cel in ons land, terwijl er maar zo'n 11.000 plaatsen zijn. Verschillende relschoppers moeten voor de rechter komen voor de vernielingen in Brussel van de voorbije dagen. Tijdens protesten tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs zijn er auto's vernield, steps en vuilnisbakken in brand gestoken en ook voorwerpen naar winkels gegooid. 14 minderjarigen zijn voorgeleid voor de jeugdrechter. 3 volwassenen moeten zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Er lopen ook nog onderzoeken naar andere daders. Het comité P dat de politiediensten controleert kreeg vorig jaar 2783 klachten van burgers. En dat is ruim 9% meer dan het jaar ervoor. Volgens het comité P komt dat vooral door de grote betogingen van het afgelopen jaar en de politie die daarbij werd ingezet. Voorzitter Kathleen Stinkens legt uit waarover de meeste klachten gaan.
7: Bijvoorbeeld de politie wordt gebeld om tussen te komen om een interventie te doen en men komt niet onmiddellijk ter plaatse. Of men is van oordeel dat handboeien of pepperspray werd ingezet op een moment dat dat eigenlijk absoluut niet nodig is. En een ander frequent iets waarover geklaagd wordt is de houding van politieagenten.
5: Het departement Zorg start een nieuwe campagne met video's en affiches om zwangere vrouwen aan te moedigen om zich te laten vaccineren. Vooral de vaccinatie tegen kinkhoest, griep en RSV wordt sterk aanbevolen. Vaccinatie beschermt niet alleen de moeder, maar ook haar baby tegen die ziekte. De campagne richt zich ook specifiek op vrouwen met een migratieachtergrond, zegt het departement Zorg.
8: Wij weten uit eerdere vaccinatiegraadstudies dat de herkomst van de vrouw een factor kan zijn die een lagere vaccinatiegraad kan veroorzaken. Dat komt door fenomenen zoals slechter geïnformeerd zijn, minder goed de weg vinden naar de klassieke gezondheidszorg en de klassieke informatiekanalen. Dus met deze campagne doen we extra inspanningen om deze vaak minder goed geïnformeerde vrouwen te bereiken.
5: De Palestijnse bevolking wordt systematisch en opzettelijk blootgesteld aan ernstige mensenrechten schendingen. En dat door alle strijdende partijen, dat staat in een VN-rapport. Israël stuurt rechtstreeks de kolonisten aan die wreedheden begaan op de westelijke Jordaanoever, zeggen de onderzoekers. En in Gaza wordt de bevolking ook uitgebuit door groeperingen die gelinkt zijn aan de Palestijnse gewapende groep Hamas. De onderzoekscommissie noemt Israël de hoofdverantwoordelijke en roept de internationale gemeenschap op om meer druk uit te oefenen op Israël. En in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes in Frankrijk, de vroegere Dauphiné, heeft team Visma Lisebike de ploegentijdrit gewonnen. De Nederlandse ploeg van Wout van Aert reed de 8.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 80.

0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meeneemt pizza voor maar 6,95 euro. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dan het is bij Pizza Hut.
4: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro. Aldi. Altijd slim.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
10: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
11: Voilà, ik klap en dan eet hem.
10: Kunt het zien?
9: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
12: Code yellow!
13: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
14: Citroën.
13: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
15: De tijdloze.
16: Hi, this is Chris Ekman from The Walkabouts.
17: Maridon Zap Mama.
18: Hallo, wij zijn Triggerfinger.
19: En u luistert naar
20: De tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: Er spelen binnenkort een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. Iron Maiden.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
12: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
13: Elke medium meenemen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
12: Bij Pizza Hut.
14: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
15: De politie moet beter communiceren. Het comité P dat de politiediensten controleert kreeg vorig jaar bijna 2800 klachten van burgers. Dat is ruim 9% meer dan het jaar ervoor. Volgens het comité P komt dat vooral door de vele grote betogingen van vorig jaar. Mensen vonden bijvoorbeeld dat de politie onterecht pepperspray of handboeien gebruikte of ze voelden zich geïntimideerd door agenten. Een van de belangrijkste aanbevelingen voor de politie is dan ook om beter te communiceren, zegt het comité P.
16: We merken dat burgers heel veel belang hechten aan een duidelijk en volledige informatie tijdens politieoptredens. En dat men vooral ook moet vermijden om de indruk te wekken dat men partij kiest voor de ene of de andere. Een goede communicatie zorgt er ook voor dat de situatie niet escaleert. En dat is toch wel belangrijk wanneer er een contact is tussen de burger en een politieambtenaar.
15: In 70% van de afgesloten dossiers heeft het comité P geen tekortkomingen vastgesteld. Bij de internationale politieactie in het grensgebied van ons land Nederland en Duitsland zijn 8 mensen opgepakt. In totaal zullen zo'n 80 mensen strafrechtelijk vervolgd worden, vooral voor rijden onder invloed en inbreuken op de drugs- of immigratiewetgeving. Een politiehond vond ook €28.000 cash onder een autostoel. Koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. De cellen zitten er al jaren te vol. Er is plaats voor iets meer dan 400 mannen en vrouwen, maar vaak zitten er 600 mensen vast, soms 700. De koning was onder de indruk, zegt gevangenisdirecteur Ann Janssens.
17: Inhoudelijk denk ik dat we de koning echt hebben kunnen laten zien dat we niet overdrijven als gevangenisdirecteurs, als we zeggen dat we ons in een humanitaire crisis bevinden en dat onze situatie dagelijks dramatischer wordt. Maar hij is ook op de vloer gegaan, hij heeft ook met gedetineerden gesproken, hij is in cellen geweest, heeft cellen bezocht en dat heeft hem duidelijk zichtbaar heel erg aangegrepen.
15: Er zal voor het eerst een Europese astronaut meevliegen met de volgende maanmissie, of toch de voorbereiding daarop. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bekendgemaakt. De Italiaan Luca Parmitano zal volgend jaar de piloot zijn van Artemis 3. Hij zal samen met 3 Amerikanen een testvlucht maken in een baan rond de aarde als voorbereiding op een echte maanlanding in 2028. En in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes in Frankrijk heeft Visma Liesebike de ploegentijdrit gewonnen. De Nederlandse ploeg reed de 28 kilometer 9 seconden sneller dan het Britse netcompany Ineos. De Fransman Baudin blijft leider. De buien trekken vanavond weg via het oosten. Na middernacht blijft het meestal droog. Morgen opnieuw wisselend tot zwaar bewolkt met buien. Soms ook onweer en tot 18 graden dan.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: De tijdloze.
2: Niet kapot te krijgen, Jan. Gelijk als Willy zeggen in de Kempen.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Bij de betoging van Franstalige scholieren en leerkrachten gisteren in Brussel tegen de besparingen in het onderwijs waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Een ongewoon beeld, ze waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat was volgens de advocaten op eerdere betogingen vorige week wel degelijk het geval. Je hoort Mieke van den Broek.
3: Het was de Franstalige Orde van Advocaten die had opgeroepen om daar aanwezig te zijn, nadat we toch wel heel veel verontrustende beelden hadden gezien van politieinterventies die eigenlijk niet noodzakelijk zo gewelddadig moesten zijn en die duidelijk als gevolg hadden dat heel wat jongeren zijn aangepakt op een manier die overdreven is, die traumatiserend is.
2: Net vandaag raakte bekend dat er vorig jaar goed 2700 klachten zijn ingediend over politieoptreden. Dat is een toename van bijna 10%. Volgens het comité B dat de politiediensten controleert, is die toename vooral te verklaren door de grote betogingen van het afgelopen jaar en de agenten die daarbij werden ingezet. Bestuurders die te veel gedronken hebben en betrapt worden zullen vanaf juli altijd meteen 12 uur niet mogen rijden. Nu kan een tijdelijk rijverbod nog verschillen van 2 tot 12 uur afhankelijk van de situatie. Minister van Mobiliteit Liever Kruk liet vorig jaar al weten dat hij dat gelijk wilde trekken voor elke positieve test. Na die 12 uur mag iemand pas opnieuw rijden als een nieuwe ademtest negatief is en er geen tekenen zijn van een dronkenschap. Donderdag begint het grootste voetbalfeest ter wereld, maar de grensproblemen met supporters, spelers en zelfs een scheidsrechter stapelen zich op in de VS. Als een van de gastlanden van het WK voetbal wordt de Amerikaanse gastvrijheid gedwarsboomd door het harde immigratiebeleid van de regering Trump. Dat ziet Thomas de Grave in Washington.
4: De VS heeft sinds die tweede ambtstermijn van Donald Trump 75 landen staan op een lijst waarvoor zware restricties gelden. En dan zie je dat supporters uit Senegal, Tunesië, uit Algerije daar zware hinder door ondervinden. Dat bijna de helft van de supporters gewoon niet hier geraakt. En dan zijn er ook 36 landen waarvoor een inreisverbod geldt. Niemand mag de VS binnen. Dan geldt dat voor Haiti, maar ook voor Iran. En daar zien we nu de problemen. Supporters kunnen niet komen, maar zelfs voor de spelers zijn er problemen. En dan heb je inderdaad ook die Somalische scheidsrechter die huiswaarts wordt gestuurd. En zo zie je dat politiek toch wel een schaduw werpt op dit grote voetbalfeest.
2: En de Red Flames spelen een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg. Om nog groepswinnaar te kunnen worden, moeten de nationale voetbalvrouwen 4 keer meer scoren dan Schotland tegen Israël. Aan de rust leidt België met 0-2, maar ook de Schotten staan 0-2 voor. De regenbuien trekken vanavond naar het oosten. Na middernacht opklaringen met kans op nevel of mist en temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst droog, in de loop van de dag meer wolken met kans op buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: feitloze.
1: Hallo, ik ben John.
2: Ik ben Hendrik.
1: En wij zijn Arsenal.
3: This is Joey Burns of Calexico.
4: Hey, it's Ben Harper here, and you are listening to
0: De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Zowat 100 hotels in Vlaanderen zijn de afgelopen week het slachtoffer geworden van een phishing-aanval, dat meldt Horeca Vlaanderen. Klanten die een reservatie hadden bij een hotel kregen een sms of een WhatsApp-bericht dat hen naar een valse betaalpagina probeerde te leiden. Opmerkelijk, alle reservatiegegevens waren correct. Het is niet duidelijk of er ook klanten bestolen zijn. Tientallen hotels maakten wel melding van ongeruste klanten. Volgens Horeca Vlaanderen is de phishing-aanval nog altijd aan de gang. Ze roept klanten op om waakzaam te zijn als ze onverwachte berichten krijgen. En bij de minste twijfel kan je het best naar je hotel bellen. Bij de betoging van Franstalige scholieren en leerkrachten gisteren in Brussel tegen de besparingen in het onderwijs waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Een ongewoon beeld, zij waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat was volgens hen op eerdere betogingen vorige week wel degelijk het geval. Je hoort advocaten Mieke van den Broek.
3: Het is echt chockerend wat we gezien hebben. Hè? Ja. Er is zoveel geweld gebruikt, er zijn illegale technieken gebruikt, er is traangas geschoten in alle richtingen. Er zijn beelden die zijn ook gefactcheckt door de RTBF, waarin dat de politie racistisch is tegen die jongeren, transfoob is. Er is zelfs een politieagent die een neonazi-teken op zijn traangas heeft. Daar gaat hier duidelijk veel te ver.
2: Van den Broek vindt dat de politie moet ingrijpen als mensen misdrijven plegen, maar ook dat agenten de rechten van de andere betogers moet respecteren. En betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met een massa ontevreden studenten. De afgelopen dagen zijn er al standbeelden van voetballers vernield. En nu zijn er ook blokkades in de buurt van het voetbalstadion, waar donderdag de openingsmatch van het WK plaatsvindt. President Sheinbaum spreekt van provocaties en verzekert dat Mexico er alles aan doet om overmorgen een vreedzame openingsceremonie te houden. Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg gewonnen met 0-7. Toch volstaat dat niet om groepswinnaar te worden. Hermien van Beveren.
4: Ja, om de groep nog te winnen had België 4 keer meer moeten scoren dan Schotland. Maar bij rust leek dat onmogelijk. 0-2 stond het toen wel voor de Red Flames. Maar dat was ook de tussenstand in Israël tegen Schotland. Na de pauze werd het wel nog spannend. En bij 0-7 hadden de Flames even groepswinst in handen. Maar ook Schotland scoorde nog, won uiteindelijk ook ruim met 1-5. En zo is het dan toch een tweede plek voor de Flames en een moeilijker pad richting WK-kwalificatie.
2: In de tennis heeft Serena Williams haar comeback gemaakt en ook meteen gewonnen. Op het toernooi van Queens in Londen won Williams, 44 intussen, samen met haar Canadese partner van een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo. Serena maakte vorige week haar terugkeer bekend. 4 jaar geleden stopte ze met proftennis. In haar carrière won ze 23 Grand Slam toernooien. De regen trekt vanavond naar het oosten. Na middernacht opklaringen met kans op nevel of mist en tot 12 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de dag wolken met kans op buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Korpschef Jurgen de Lanceer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is opgetreden tijdens de recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen van de afgelopen dagen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie. Er komt nog een onderzoek, zegt de Lanceer.
3: Op een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct. En elke klacht moet onderzocht worden. En ik denk ook dat de burgemeester van Brussel duidelijk gezegd heeft van ik zal alles onderzoeken. En dat gebeurt ook bij ons.
2: Bij de betoging van gisteren in Brussel waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Zij waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat is volgens hen vorige week wel degelijk gebeurd. Je hoort advocaat Mieke van den Broek.
4: Het is echt chockerend wat we gezien hebben. Hè. Ja. Er is zoveel geweld gebruikt. Er zijn illegale technieken gebruikt. Er is traangas geschoten in alle richtingen. Er zijn beelden die zijn ook gefactcheckt door de RTBF, waarin dat de politie racistisch is tegen die jongeren, transfoob is. Er is zelfs een politieagent die een neonazi-teken op zijn traangas heeft. Daar gaat hier duidelijk veel te ver.
2: Betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met een massa ontevreden studenten. De voorbije dagen zijn er al standbeelden van voetballers vernield. Nu zijn er blokkades aan de hoofdingang van het stadion waar donderdag de openingsmatch plaatsvindt. President Sheinbaum spreekt van provocaties en verzekert dat we donderdag kunnen kijken naar een vreedzame openingsceremonie. In de VS, een ander gastland van het WK voetbal, stapelden de incidenten zich op met supporters, spelers en zelfs een scheidsrechter die het land binnen willen. De gastvrijheid komt in het gedrang door het harde immigratiebeleid van de regering Trump. Dat zegt Thomas de Grave in Washington.
5: De VS heeft sinds die tweede ambtstermijn van Donald Trump 75 landen staan op een lijst waarvoor zware restricties gelden. En dan zie je dat supporters uit Senegal, Tunesië, uit Algerije daar zware hinder door ondervinden. Dat bijna de helft van de supporters gewoon niet hier geraakt. En dan zijn er ook 36 landen waarvoor een inreisverbod geldt. Niemand mag de VS binnen. Dan geldt dat voor Haiti, maar ook voor Iran. En daar zien we nu de problemen. Supporters kunnen niet komen, maar zelfs voor de spelers zijn er problemen. En dan heb je inderdaad ook die Somalische scheidsrechter die huiswaarts wordt gestuurd. En zo zie je dat politiek toch wel een schaduw werpt op dit grote voetbalfeest.
2: De Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg gewonnen met 0-7. Toch volstond dat net niet om groepswinnaar te worden. Hermien van Beveren.
6: Ja, om de groep nog te winnen had België 4 keer meer moeten scoren dan Schotland. Maar bij rust leek dat onmogelijk. 0-2 stond het toen wel voor de Red Flames. Maar dat was ook de tussenstand in Israël tegen Schotland. Na de pauze werd het wel nog spannend. En bij 0-7 hadden de Flames even groepswinst in handen. Maar ook Schotland scoorde nog, won uiteindelijk ook ruim met 1-5. En zo is het dan toch een tweede plek voor de Flames en een moeilijker pad richting WK-kwalificatie.
2: In het tennis heeft Serena Williams haar comeback gemaakt en ook meteen gewonnen. Op het toernooi van Queens in Londen won Williams, 44 intussen, samen met haar Canadese partner van een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo. Serena stopte 4 jaar geleden met proftennis. In haar carrière won ze 23 Grand Slam toernooien. In het oosten nog kans op buien, na middernacht droog met opklaringen, kans op nevel of mist en tot 12 graden. Morgen krijgen we eerst zon en wolken en is het meestal droog. Na de middag meer wolken met buien en mogelijk onweer, temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprecht. Korpschef Jurgen de Lanceer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is geweest tijdens recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie en die zullen onderzocht worden, zegt de Lanceer.
3: Alle beelden moeten geanalyseerd worden en kijken van eerst en vooral gaat het over deze betoging. Want ik heb al compilaties gezien met dingen uit het verleden. Ik denk dat het moet voor iedereen duidelijk zijn, een objectieve onderzoek. Op een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct.
2: In Brecht, in de Antwerpse Kempen, is een huis onbewoonbaar verklaard nadat het rieten dak vuur had gevat. De oorzaak is wellicht een blikseminslag tijdens een onweer vanavond. Een blussen verloopt moeizaam, zegt Wim van Hekken van de brandweer.
4: De ploegen die zijn direct met de bluswerkzaamheden gestart, maar zo'n branden zijn uiteraard zeer moeilijk te bestrijden. Daken zijn gemaakt om water buiten te houden, dus echt blussen met water van buitenaf is niet efficiënt. Wat maakt dat je de brand alleen onder controle krijgt of geblust krijgt door manueel of machinaal het riet van het dak te verwijderen. De woning is onbewoonbaar verklaard. Niet zozeer door de brand, maar door het vele bluswater is er natuurlijk heel wat waterschade aan de binnenkant van de woning.
2: In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het vanavond erg onrustig. Honderden mensen zijn er op straat gekomen na een mesaanval gisteren. Een man viel op straat een andere man aan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte is een vluchteling van 30 uit Soedan. Hij is opgepakt voor poging tot moord. Vanavond zijn in Belfast voertuigen in brand gestoken. Onder andere een bus en enkele wegen zijn geblokkeerd. Ook in andere steden is er protest. De politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte uit vrees voor rellen met een racistisch motief. Betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met de massa ontevreden studenten. Nu zijn er blokkades opgeworpen aan de hoofdingang van het stadion, waar donderdag de openingsmatch van dat WK wordt gespeeld. En de Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoele. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel in en tegen Luxemburg met 0-7, 1 doelpunt te weinig, want ook concurrent Schotland won ruim vanavond. De weg naar het WK wordt nu moeilijker voor de Flames. Speelster Amber Tisiak.
5: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we eigenlijk teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, het WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
2: In het oosten nog kans op buien. Na middernacht droger met opklaringen. Kans op nevel of mist bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zon en wolken en meestal droog. Na de middag meer wolken met buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn verschillende huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. In de stad is het erg onrustig. Honderden relschoppers zijn de voorbije avond op straat gekomen om te protesteren tegen een mesaanval de vorige avond. De verdachte van die mesaanval is een vluchteling uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Het incident veroorzaakt heel wat beroering en dus ook rellen en geweld. Mensen met een migratieachtergrond worden geviseerd door de relschoppers. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er protest. De politie en de regering hebben intussen opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone die helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer rakettenafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat luxe resort wordt meegefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
1: This project, this mega project that the Prime Minister is claiming, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the Prime Minister has given a land to the private. It's a kind of corruption in it. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
0: En in het voetbal zijn de Red Flames er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. Het nationale vrouwenteam won wel tegen Luxemburg met 0-7. Maar dat was één doelpunt te weinig, want concurrent Schotland eindigde met een hoger doelpuntensaldo. Red Flame Mariam Toloba reageerde teleurgesteld.
2: Ik ben ook vooral heel teleurgesteld in mezelf en ook heel streng voor mezelf. Maar ja, ik denk ook gewoon... We spelen op een moeilijk veld, moeilijke ballen, maar dat mag uiteindelijk geen smoesje zijn. Wij moeten gewoon onze kansen afmaken. Ook thuis, als we onze kansen afmaken, dan wordt het vandaag iets makkelijker. We hebben onszelf een beetje in zo'n situatie gestoken, maar dat hoort nu ook eenmaal bij voetbal.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer, later kans op buien en mogelijk onweer. Bij temperaturen tot 18 graden. Meer.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan